bij je sla je ding. Sisi hali dini, bij je sla je ding. Jagus tana kiv, na de asha hala zaya, na de asha isa ai, bij je sla je ding.